0: Montano. Además, presentaciones explosivas de Tsunami, Groove Masters, iCulture y los DJs más calientes en el área electrónica. Compra tus boletos ya en P.Way, Citco Boulevard, Citco Asheville y Elite Empire Events. Mesas VIP. Contacta al 569-3005. Flop Festival 2026. Powered by Chill Beer, Bacardi, Coca-Cola y KFC.
1: Want die vroeg, hoe kijk je überhaupt daar tegenaan? Nou, vanaf dag 1 dat ik staatssecretaris ben van Koninkrijksrelaties heb ik steeds gezegd, wij zijn geen moeder met 3 dochters, maar 4 zussen. Ik ga uit van gelijkwaardigheid tussen de 4 landen in het Koninkrijk. En dat is niet zozeer omdat ik het vind. Ik vind het. Maar het is ook gewoon omdat het de basis is van ons statuut. Dat we gewoon te maken hebben met 4 landen binnen het Koninkrijk. En die 4 landen die zijn gelijkwaardig aan elkaar. En daarbij heeft er 1 land wel speciale taken. Namelijk de Koninkrijkstaken zijn belegd bij ons. Dat zijn er ook maar een beperkt aantal. Buitenland en defensie. Met name. Maar als het gaat om de gelijkwaardigheid, dan is die er wat mij betreft volledig. En ik kom straks nog uitgebreid terug op de conferentie. Maar zo zit ik dus ook in de wedstrijd als het gaat om de conferentie. En daar heb ik het ook de afgelopen maanden al een aantal keren over gehad. Zowel met de premiers als ook met de kabinetten, maar ook bijvoorbeeld met de gouverneurs. Dat ik ervan uitga dat we met z'n vieren een agenda maken. En met z'n vieren dit ook gaan organiseren. En zoals ik gisteren ook al zei, toen we stilstonden bij Stesia, Saba en Bonaire. Einde van het jaar ligt voor de hand dat die conferentie plaatsvindt. Dan zijn we toevallig ook allemaal om een andere reden, namelijk Stesia D in de regio. Namelijk bovenwinds bij Sint-Eustatius. En het ligt voor de hand om daaromheen die conferentie dan met elkaar te gaan organiseren. En dan deze jaarlijks te laten terugkeren. Waarbij als we het in de, dit keer bovenwinds doen, begrijpt u, de volgende keer benedenwinds voor de hand ligt. En zodat we ook de verdeling doen langs de 4 landen van het Koninkrijk. Daarom heb ik ook nadrukkelijk gezegd, en daarom ligt november ook voor de hand, we gaan het niet de eerste keer op Nederlandse bodem doen, want dan ligt het weer voor de hand dat Nederland de andere 3 uitnodigt. Binnen het Koninkrijk hebben we niet 3 andere landen. Nee, we hebben binnen het Koninkrijk 4 landen. En wij zijn daar toevallig 1 van. Dat is in ieder geval, meneer Van der Brink, zeg ik uiteraard via de voorzitter, hoe ik in de wedstrijd zit. En als we dan kijken naar samenwerking met de andere landen, dan zei ik al tegen de heer Van der Brink, want hij had er ook nog een vraag over gesteld, dat ik dus absoluut uitga van gelijkwaardigheid. En die gelijkwaardigheid betekent dus ook dat wij niet gaan vertellen hoe het daar allemaal moet gebeuren. Dat het wel zo kan zijn, want we zijn weliswaar 4 gelijkwaardige zussen, maar deze zus is toevallig wat groter dan die andere 3 zussen. En dus hebben wij bijvoorbeeld meer ambtenaren dan ze daar hebben. Hebben wij een aantal mogelijkheden die de anderen niet hebben. Dat als het bijvoorbeeld gaat om het uitlenen van expertise, dat we daar een bijdrage aan leveren. En het is dan niet, jullie moeten het zo doen. Dat is wel gewoon onze kennis en kunde overdragen. Zoals het overigens ook gebeurt in andere verbanden waarin Nederland zit, die buiten de familie zijn, zoals de Europese Unie of binnen de Benelux of anderszins. Het kan altijd zijn dat een grote zus iets kleinere zus helpt, of omgekeerd. En daar vroeg de heer Van der Brink bijvoorbeeld ook naar. Kijk, het feit dat wij in het Koninkrijk letterlijk vanaf de grens van Duitsland tot aan de grens met Venezuela zijn. Terecht zei mevrouw Nanninga dat Venezuela ons grootste buurland is. En niet bijvoorbeeld Duitsland. Dat heeft ook een positieve geopolitieke positie. Wij zijn in de geopolitieke gesprekken met de Amerikanen interessant vanwege het feit dat wij 35 kilometer vanaf Westpunt gezien vanaf Venezuela liggen. Dat wij inderdaad, en dat werd ook al genoemd door u als commissie, als hub, mevrouw Nanninga noemde dat, maar dan in haar andere rol, dat wij ook als hub kunnen functioneren als koninkrijk, door bijvoorbeeld te zeggen, landen die het vervelend, of bedrijven die het vervelend vinden om nu te investeren in Venezuela, omdat ze daarvoor de situatie in Venezuela nog te precair vinden, kunnen ervoor kiezen om zich te vestigen op Aruba en daarmee dan een sprong te kunnen maken naar het Zuid-Amerikaanse vasteland. Geldt overigens niet alleen voor Venezuela, geldt ook net zo goed voor Colombia. Dus kortom, het feit dat wij niet alleen eindigen bij Scheveningen, maar eindigen bij Westpunt, geeft ons ook een positie, zowel in de geopolitieke discussies als ook economisch gezien, bijvoorbeeld richting Zuid-Amerika. We hebben het ook al even gehad over Mercosur, even los van hoe u er hierover denkt. Ik weet dat daar verschillend over wordt gedacht in deze commissie. Maar Mercosur, daar wordt nu mee gewerkt. Betekent dat we ook banden gaan krijgen, nog beter, met landen in Zuid-Amerika. Dan kun je ook kijken in hoeverre daar ook zowel Curaçao als Aruba als landen binnen het Koninkrijk en natuurlijk ook Bonaire als onderdeel van Nederland van kunnen profiteren.
2: Buscando un compañero en obra certificado y contratará solamente con material de calidad, busca ATCO Aruba. Para fundeji, nos en caliche mix of granit sefta. Y para jardín de busoño, nos ofrece unwashed mix stone. Para los contratistas, nos tienen base course, lo cual está aprobado para DIY. Perfecto para una infraestructura sólida, duradero y seguro. WhatsApp nos AVMES na 593-1830 of visita atcoaruba.com para más información.
3: Para mejor seguro, para mejor servicio, nos te recomendamos Bouhart Assurancia. Tu teléfono 528-8888, Bouhart representa tu compañía de seguro aquí en Aruba. Bota otra sala.

0: Training.
1: Treinando bom, treinando forte. Quero ter um pouco de competência logo no treino que unga. Então, andando bem, um pouco.
0: Com você experienciando a parte aqui de inteiro o processo. Também você bem de nossa comunidade. Você bem de uma boa comunidade, de um bom pueblo, que é muito nang, eles ganham o treino amor aqui.
1: Não, me senti bem, ouvi do gym, porque isso aqui está. Lo que con parte de nos parte de futbol también nos tiene que sostener nos tiene que dar nuestro cuarto en el ángulo de soporte nos también además de que está obedecido no puede ganar de final para el equipo no
0: qué mensaje botín para tu remoción
1: ya sigue traduro quiere Dios por logro un cos tanto no se quiere que nos vea como mundial hasta nos para que si vos quieres en Dios tanto si vos quieres leo de mi bala mira que reciente es un más importante
0: gracias por tenernos aquí hoe gaat het met de voorbereidingen
2: Ja, ik denk dat iedereen de zin heeft om te starten. Dat was sowieso al zeg maar, de eerste. En nu dat we bij elkaar zijn, proberen we zeg maar, dit ook mee te nemen richting onze voorbereiding. Positieve energie van iedereen. En wat ik zeg, iedereen heeft zin om te beginnen. Man.
0: Even los van voetbal, hè? Wat vind je van de dag?
2: Ik vind het sowieso leuk om mee te maken. Omdat je kinderen, sowieso kinderen kan blij maken, maar ook mensen die jou eigenlijk nooit zien. Je speelt vaak op Curaçao. Dat je hun zeg maar, dat ze je kunnen zien en een foto kunnen maken. En hun blij kan maken.
0: Hoe voelt het?
2: Ja, het is onbeschrijfelijk gevoel, man. Ja, man. Ja.
0: Wat is jouw boodschap voor onze kinderen?
2: Boodschap voor de kinderen? Ja, vooral genieten van de dingen die je wilt doen en wilt bereiken en daarin geloven. Om even kort te zeggen over mij, ik ben zelf ook altijd bij de amateurs geweest, maar ik had een droom en uiteindelijk sta ik dadelijk op de WK. En dat is voor mij het grootste wat ik kan halen. Dus ik wil iedereen meegeven om te blijven dromen en te blijven werken voor wat je wilt halen.
0: Hey, dankjewel en succes hè.
2: Ja, maar alsjeblieft.
0: Heren, een fijne dag, fijne dag. Wat vinden jullie van de dag?
3: Top man, top dag. Iedereen lekker genieten, lekker familiegevoel. Heerlijk man.
0: Even werk even achterlaten, hè?
3: Wij zien dit niet als werk. Het is puur familie.
0: En wat is jullie boodschap voor onze kinderen?
4: Hun best blijven doen als voetballen.
3: Geloof in jezelf.
4: Geloof in jezelf.
3: Vertrouwen.
4: Altijd je best blijven doen.
3: En geniet vooral van wat je aan het doen bent. Waar je mee bezig bent. Geniet er vooral van.
0: Hey, dankjewel, heren. En succes.
5: Dan consejo pues mucho nada, seguir queriendo vos bien, queriendo en Dios y queriendo vos sueño, nan bonita, bonita consejo con nantin que nada. Y para terminar, me quiero visa una información, no, si vosotros acordáis, el grupo de baile RCC Aruba, vos por baile van a. Page RCC Aruba y nanta haciendo una práctica pasó nanti un sueño así sueño con anquier marca historia para Aruba y el mundo y anquier by pat or ni hende nan wak by riban Facebook nan wak nan page con an tech Shakira it's tech Shakira pasó nanti un sueño kunan ke by share of compartir en cenari ku Shakira na FIFA World Cup 2026 de halftime show do si boso po by den Facebook di nan eta RCC Aruba y nanta un grupo hopi energético y nan tambi meskosko otro mucho nan tin un sueño Y el sueño está para ir a Balia con Shakira y hacer historia no solamente para Aruba, pero también para el mundo. Y nada pide, tú eres nan, que está escuchando noticias, ave, pero nada, pone también arriba Facebook con RCC Aruba. Quiere si por ayuda, nan, por share nan baile. Of tech, no share it. Tech Shakira. Anto mi quiero laga esaki ku awe ikantika di Shakira urat pa boso hay un tiki de fiebre di World Cup.
6: Shakira, we are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are